0: alles plat.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen. Dat schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: is enough.
1: Ik rie hier in de Leute, het Hebrecht Vredeveld. Het weer is nooit goud en ook nooit slecht, ik heb het zo besteld.

0: De Röttenfangers Blues.
1: Röttenfangers Blues.
0: Stövelstock in hand, en stövelstock in krus. Ur upp dat i fattig, en wieder gooi gesoes. Dit is de Röttenfangers Blues. Les kwam geen vroes geloof, bieden huile dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, waar kiekst u zoer? Zit een Rutten in mijn buiten,

0: De Röttenfangers Blues.
1: Röttenfangers Blues.
0: Stöbelstock in hand, en stevelstor in kruis. Hur ook dat in fatin, en wieder gooi gesoes. Dit is de Röttenfangers Blues.

0: van hormon en van flaatjes. Is een sterk verhoor. Ze vinden Waterloo op de bodem van het knol. Dit is de Rattenvangers Blues.
1: Rattenvangers Blues.
0: De Rattenvangers Blues.

te wend. Wie hebt met heel veel willen dan dat mee van ons gelum? Want om in Henniks schaar te staan, daar kun je alleen van drum. Hij al die jaren zo presteert.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Pist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergaar. En ik moet naar de ding dat ik die night haal. Want toen mooks me de koppen.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

loop, ik denk dat is Marion. Daar heb ik volgens mij nog mee op school gezeten. Ja, daar was ze, nou zou ik het wel zeker weten. Maar ik durfde niks te zeggen, weet jij hoe

helemaal in de mond en is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vraag, zet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wat ik vind, het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht.

0: wist med Uda. Nog kort €1000 beter. En met Uda.
1: Oh ja, met slechte leug in het al niet goed.
0: Ja. En Ida, hey, hoe ging het met Uda?
2: Ja, eten en drinken, dat ging nog wel maar.

Watten im Pinken.

0: weken en ik kom het groen.
1: Wat zit me schoon weer met boin in het combine? Ik heb het nooit zo'n. Ik zeg ja me schoon. Wat zit me schoon weer met boin in het combine? Ik zeg ja.

0: nieuws op alles plat.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Op die oude brug, waar Van Gogh heeft staan, zagen ze in de verte de snikken altijd gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert, die tijd is nog voorbij.

0: nieuws op Alles Plat.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

ooit retour. Weet wie ik ooit nog weer in nevelige nachten. Of mijn lief, me vooral niet op uw wachten. Uw dovend lachen, lief is dan. Dampig schier en schinsel van de volle maan. Heel dichter en we nog bij mekaar. Ik stof een stief als een zwaar.

heerlijk zacht. En die doe ik nou lippensmacht. Maar als ik dan een smok wil geven, dan ben je niet zo weer rap verdwenen. Vertwijfeld blijf ik dingen broden, maar dat heb

Wora sikko kiek, de wereld ligt vol blad. Het is overal geliek, zo ruzig is de harst. Ze toont haar eigen kracht.

Waar is het toch, waar blijft het toch? Ik wacht niet langer meer. Waar is het toch, waar blijft het toch? Mijn butte doet zozeer.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

weet als de dag van gisteren dat ik Noordzee nus toe moest. Mijn mangels waren niet zo best en effecteert nog de rest. Mijn dokter zei het valt best mee, kom er wel doorheen. Je malent een zere strotten, niet weten, alles wendt. Ja, da, da, da, di, di, da, da, da, da, da, di, da, dom. Ja, la, la, la, da, ja, ja, da, da, da, di, da, da, da, dom. Die morgen werd ik onderzocht, van binnen en van buiten. Mijn borst beklopt, mijn blote prikt, zie knepen, zelfs in mijn kun. Het zal een kleine ingreep ween, die niet erg lang zal duren. Onder narcose en ging pien, er kon mij niks gebeuren. Ja, la, la, la, di, di, da, da, da, do, do, di, da, dom. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, di, da, da, da, da, dom. Een screen bekeken in de test, ging ik zo als dat heet. De volgende morgen onder het mes, het is gebeurd voordat hij het weet. En na een uur of twee kwam ik weer bij met een hele dreuge bek. Ik voelde helemaal geen pine, maar ik had wel dus ten trek. Ja.

Ik reup de arts, hij bekeek mijn strot en sprak toen heel verbaasd. De chirurg die wou hulp me, zat er een meter naast. Dankzij Marianne's smartengeld ben ik nou in goede doen.

mond dicht bij mij. Laat mij die beschermen. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er voor die. Laat me soms gewoon wabbelen. Dat proost zo lekker bij.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO Fonds Gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: wakker dier.
1: Is het nu lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het niet warm.
1: Ik vind het ook niet love.
0: Nee. Die begint met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie, mooie broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: Dat de gras.
1: Jans?
0: Ja?
1: Hij is aan de lien hangen?
0: Ja.
1: Oh, wou je niet eerst even slagen?
0: Je wil eerst koffie drinken?
1: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken wil.
0: Oh, als je nog te wachten dat ze hangt. Ja, ik heb ze op de kop hangen, hè, mooi in de poten.
1: Oh ja?
0: Als ze de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
1: Kijk eens aan.
0: Dus...
1: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
0: Hij trouwt nog wat met de koffie.
1: Alle wiep.
0: Oh, weer van die dreuge rommel.
1: Oh, ho. Dreuge rommel, en dat is geen dreuge rommel.
0: Ach, schijf, het ging al in het gagel zitten.
1: Ik zou je daar wel even een slikking halvarine op doen.
0: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater, veel beter.
1: Jan, stikt weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Wat?
1: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Ik heb nooit geen last van haar.
1: Nee, maar
0: en daar heb ik ook niet aan mee.
1: Ik weet maar nooit. Heb je dat niet?
0: Dat zeg ik.
1: Heb je dat niet?
0: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
1: Dat ik weet niet. Dat is, die zegt dat al niet. Trouwens, die beide honden, daar heb ik toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de sfeer, die wegloper. Maar ik zie je nog, dan moet je ze eerst de griep, maar die brengt ons niks.
0: Dat is het nog niet. Het is een wegloper.
1: Nou, wat?
0: Dus ik heb hem niet.
1: Heb je hem niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, omdat het wegloper is, ja.
1: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
0: Dan is aan de beurt, zeg ik.
1: Werkt hem aan me af.
0: Ja, dan kom ook wel een lied aan.
1: Hai je maar eens.
0: Ja, zeg dat wel.
1: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zit een Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mens we zet.

0: is nooit meer fort. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nou, dat denk ik ook wel aan.
0: Maar nee, dan, Jans.
1: Maar kijk maar het mooie af, ik zou kregen.
0: Mooi, die af is wel zo schier.
1: Dat dacht ik. Oh, dat was ervan ook knap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
0: Dat is ook een zaakje, hè?
1: Maar zeg, het was een zwikkie gewoon.
0: Ja, maar waar heen dan?
1: Hé?
0: Die zie je het nu ook wat.
1: Met die hen, met die pen, heb ik ook.
0: Oh, dat is mooi.
1: Echt te pakken.
0: Mooi, dan slaag er maar even, dan doe het maar in diepvries, in de kluis.
1: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
0: Oh, dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oh, de beide poten eraf.
1: Ja, de beide poten,
0: dat
1: ja.
0: Is dan verschrikkelijk jammer.
1: Maar dan, ja,
0: man, waarom nog net uitgeringd de poten? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
1: Ik heb hem ja niet zien, het was een grote troep.
0: Waarom ben ik niet hoog aan aanhouden dan de kapper?
1: Ik heb hem niet zien, ik heb hem ja niet zien.
0: Ik heb het nog wat jammer.
1: Ja.
0: Is er nog wat van over dan?
1: Nee, de beste is toch heel. Je zit er nog.
0: Oh, hij leeft nog?
1: Jazeker, ik denk, ik moet direct eens in overleg, maar ik dan met moed.
0: Ga je hem niet meer weg?
1: Nee, daar heb ik hem. Mooi zitten laten. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
0: Nee, die beiden zitten al in de soep.
1: Mm.
0: Deksel wil er als wat niet op.
1: Oh.
0: Doe maar in de kluis.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dan zag er in mijn afwerk.
0: Oh ja, hoeveel hou dan nog?
1: Wat zeg je?
0: Hoeveel hou?
1: Tien.
0: Tien. Oh ja.
1: Tien.
0: Red ben ik
1: een hele
0: nog.
1: Mooie kappel.
0: Ja. Tien broende Barnevelders scharrelt wat in het rond. En Gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: die zo'n orfasanten smacht. Krijg ook in te pakken, en toen waren er nog maar acht. En ook maar even je hond hoor.
1: Stel deurlopen.
0: Maar even daar.
1: Deurlopen, niet broten.
0: Maar even door in de berg.
1: Een hen. Deurlopen.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot dat is.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak
1: zeker. Jazeker, deurlopen.
0: Oh, als we ze maar niet zien.
1: Nee, dat is hij met een koffiedrinken, dat scheelt.
0: Dan wil Jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, die met een koffiedrinken. Jans heeft hem wel in buik, die heeft er van die dreugen koek bij.
0: Oh, oh.
1: Ja.
0: Heb je daar wel geluk met?
1: Ja, daar hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel waren er nou wel nog? Hoeveel
1: acht,
0: nou nog?
1: Acht. Nou nog. Acht. Ja.
0: Maar toen ging heel zet ging het goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die acht honden die hadden een Eldorado, beste geweldig. Mensen.
1: Wat fantastisch.
0: Je moet weten, Hendrik haar, af van Jans, haar een bunder of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunnen die honden zich zo geweldig in vernuven.
1: Oh.
0: Je kunt er in hem krabben en je kunt er even stoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus kon bij worden, hè?
1: Precies.
0: Acht broende Barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekker kip.
1: Oh, dat nog niet veranderd heb, dat is mal zeggen, zeg ik je.
0: Wat is mal zeggen?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Maar nou, ja, Jans zelf niet.
1: Nee, dat stiet er wel.
0: Ah, nee. Hij jacht op een kipper. Je hebt de kipper tot de kop toe vol met gast. En dan ging hij met een dun gat in de straat. En dan roegelde hij wat gast af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. Oh, en Jans zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk,
0: dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het kombijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik ja niet.
0: Alleen op een kombijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Zo, dan moet je knappen killen. Dat is hard.
1: Maar moet je luisteren. Dan ons dat misverstand doen. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: uit.
1: Hoe ben je dat?
0: Ja, heel goed, heel goed.
1: Publiek er ook maar eens?
0: Ja. Oh, dat weet ik niet.
1: Ja, we willen er nog geen pro over hebben.
0: Daarom.
1: Door Kompen aangereden.

0: Hoe god Jan van was dat, jong, we zien. Komt allemaal veren achter de kombijn.
1: Zullen we hem weten van Jans de Bak?
0: Er me niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks.
0: Haha.
1: Oh, je hebt hier gelukkig, het zwaar is de roet.
0: Ja, zo staat er ook weer.
1: Geen verder van de kombijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Haha. Ja. Zonde van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er dan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen werd het harfst.
1: En in het harf, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar huis, hè, weer, hè?
0: Ja, als dat nat is, boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harre gaat ze, Griet. Oeh, nu ook weer een dikke rut. Wou ze maar eens kwiet. Ben je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, Gruub Jansie, ik heb al een idee. In mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar die kippies bent niet gek. Die vunden nog voor de ratten, de tarwe op die plek. Vraten enthousiast, de krop lekker vol en rond. En laag een uurtje later te kruperen op de grond. Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt hoe ze honder? Hoe zien ze, je rolt al van de binnen.
1: Oh ja, ah, ik heb het ook alleen maar zien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt er?
1: Ah, ik heb even gekeken in de encyclopedie, maar ik denk, ze zullen wel last hebben van stress.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: De mensen tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt. Wat er in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar
1: je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doe ik niet. Maar nee. Waar moet worden toen honden aan zo'n stretch van mij? Nee?
1: Ja, ongedierte denk ik. Ongedierte.
0: Oh ja.
1: Ongedierte, ja.
0: Groot, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of het ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door een matter of een vast of zulks gespuis. Dat ik zo

heb ik het wel mijn roe gehad. Alles voor aan de kant, zo gek ben ik nooit geweest. Ik wil desnoods een woestijn voor

0: Nieuws op alles plat.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

En ik ben ook gek van ons vader hoor, maar ik ben altijd al een moederskindje geweest. Uw zorgen moeder, hadden voor iedere zorg ooit een kwartje gehad. Ja, dan waren nou zo onderhand wel multimiljonair, dan hadden voor het centen zat.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Ja, mijn schuit zijn blootjes toch vast wel weer. En stijt stips wat nog haal op zijn kap. De idylle van Rutten op toch nooit op. Dan zijn slag in de ronde op wapen, maar ook op duis. Noor de etmeroezen neugelklang. Als ik langs de olle kijk en reis.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

vroeger, hè? Zo laat het vroeg. Oh, dan ben ik te laat, jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vond hem geen talent.

sagt, så hebt ført last van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom, te voorkom dat ze hem pakt, even ezel zich de ogen afplakt.

pak hem wel te rollen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

0: Nieuws op alles plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

geweest. Geen wonder, ik ben zo eenzaam. De lucht is blauw, de nacht is koud.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Sovinity zou tegenhouden. Sovinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Show.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: I don't mind now.
1: Het nieuws op alles plat.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Nieuws op Alles Plat.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

muziek, een Floyd, een bas. De oom, meneer Frederik, daar is met een kind, de leutje.

staat stil en dient beteret voor al wat geler, maar verder is er geen verschil.

van Wauhan is nu fort. Wie luidt niet meer in onze tijd? De tijd van verroet pint wie kwiet. Zijn lam, ach het stelt niks voor. Zo begin hij dran, zo bij de deur. Een vlog, een zucht, het is voorbij. Zas toe der wen, door voort bij mij.

zeggen gaf. Zetten de boer zien hoort niet of hij zei. Is de zeggen goed, dan geert er ook wat de mien hoort. Zal recht kom, hij het goed hebt door. Hij goed met anderen een wind gaan. Want dat is wat de boer heeft zegt. Als iets goed is, ja, dan komt terecht. Ik heb die scharp nog voor de oom. Doe wat vroeg een prachtig wicht.

0: nog een keer.
1: Een beetje keel, dat is je leem. Dingen. En bij die dingen, hij aait dingen zitten, waar als petje keel achteraf van zich, dat had ik leuk aans moeten doen. Maar ja, dan praat hij wat achteraf, hè. En wat anders maar is achteraf. Nou, kijk, hij anders achteraf weet. Oh, kunst. Hij anders achteraf weet. Wat ik zal toe vertellen, ik zat hem al op de waterfiets, met opgebeld. En ik zag dat mijn vrouw op de kanten liep. Dus ik roep, pop, spring maar achterop. Roep ze mijn kast verzoek. En doe ik, achteraf, bij eer aan het grafsteun, hek zeg, voor mij ben pas echt uit de tijd kom, ik hoef het niet meer. Rust zacht leven. Oh, rust zacht leven. Oh, dat is wel heel slim, hè. Zacht en doorheen gaan leven. Oh, het spiekt me echt donders. Maar weet wat het is? Ik ben niet zo vast in kop. Echt hoor, ik heb me geheugen als een... Ik heb me geheugen als een... zo'n ding met Gertjes erin. Ja, dat kump. Ik sta zelf nooit in de keuken. Kokken, dat doet mijn vrouw altijd. Oh, rustig leven altijd. In één keer... Nee, ik ben niet zo vast in kop. Elk woord, ik heb me geheugen van 12 uur tot de middag. En zo slim geheugen, hekka, zolang het me heugt. Ik heb wat probeerd, hè, met, zoals ze dat noemt, geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes. Mijn geheugen wat te betten, maar dat valt nog niks met. Mijn voorletters om me wat te noemen, sind EB. Nou, probeer door maar eens een ezelsbruggetje weer te vinden. EB. Of kortens nog. Ik steun kortens in de keuken, een fles voezel in de haan. Ik deurde mij een in, wat hoor ik? Telefoon. Ik de kamer in, ik kuien wat over den draad. Wie het trouw op de keuken op aan. En hoe wist ik toch vast, hè, dat wie den kloren op het arrechter zat. Maar waar of ik ook keek... Geen arre. Dus ik pak mijn kloon van de grond en dacht bij mezelf: wat heb ik toch een bultiet verknoord in mijn leven? Ik nog. Had ik al de uren die ik in mijn leven heb verknoord, is bij mekaar optel en ik trek ze dan weer van mekaar af, dan heb ik weer een uur verknoord. Je luistert naar een verhaal van. Van de keel met geen laag verstand. Nee, ik ben niet vast in kop. En om dat van mij af te kunnen zetten, mag ik in de vrije tijd geen Delta vliegen. Ja, Delta vliegen. Dan zweef je met zo'n geval van Barghof. Keel en genijn. Zo'n geval waar aanhangt. Een aanhanger.

0: Eenmaal. En ik weet niet of er zo'n mol met een aanhanger van een barg bent sprung, met het overleven niet. Door kooit was met doen. En ook bij mij aan de koel zal er dan in staan en zeng zal. Hier rust, den en den, hier is ons moe net ons kunnen. Deze geschichte van den keel die niet zo vast is in kop, is elk woord en gelegen niet echt gebeurd. Ik weet niet vast, want een keel die niet zo vast is in kop, dat ben ik. Nee, dat was ik toch?
1: Nee.
0: Wel was dat?
1: Ik was zo vaak zeg.
0: Ben ik dat wie vergeten dan?
1: Het ligt er wel op.
0: Ik ben de laatste tijd luk vergetachtig. Dag ik.
2: Het nieuws op alles plat.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is

aan het einde van de lange tocht stond wij als vreemdeling aan de grote poort. We hebben best wel lange zucht, maar zetten onze reis toch voor.

zeeën, droom kon ik toe. Ik waak 27 jaar bij de spoorling en het koortjes knippen valt me nooit met. Ik dacht in de hoop dat mijn jonkje op een dag op die trooi

wie de spoorweg. Het geluk is als sauwert voor mij. Op zichzelf is dat best nu verdubken.

regen stroomt er door het land. De leu, die luidt er hand in hand. En niemand snapt hoe als het kan. Een sukker, denk geet uit bedankt. Want zwijnt is mijn grootste trots.

zijn. Al is het moeilijk hoe te lijn. Hoe vult hem Twente naar te wijn. De bek

Al de been skeef onderuit de zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boer de boer. Al de been weet het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakkeseert, ik deer is aan mijzelf alle. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieden kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

Ze kunnen nu zien kriegen en dat is toch best. Onze jongste moet eigenlijk een nijpak beert. En beert moest koen. Gek was je west. Al de beenske van de rutte zakt.

Beendom, hij soms nog gelden en al de kozen. Dat mij niet metneem, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem beend. Nog niet een dubbeltje.

En met zijn 79 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij daar, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tolde stekkie van bier.

op de benen prakkesiert. Ik deed eens aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbies kaasten. Het paste er best. Op de teen pakt hij van de boomste planken. 12 kubbies en skutteltjes, nog geen stokje in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren. Laat hij alles vallen. Met een bevrijdende plof. Dan loop hij trogge naar de kamer. Pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in. En laat de boel de boel. Al de beren scheef onderuit gezakt in zijn arm.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is

Onmenig lang geleden, zo zei mijn best van mij als kind. Zat onze leven in mooi, wie zag de zuidenwind. Zich uitrusten op de maan. Ik keek zo oude rand en zag door onder zich. Diep voort een grote pleeroeland. Hij spalm wat met de vinger duurde krulkes van zijn boord. En dacht

De beugel was doen, twee lang, twee breed. En ook haar het hem vol zwijt. Was God en dreeuw was.

0: die gewoon in Drenthe verder.
1: Ja.
0: Ah. Is Kiek nog voor door ook wat te horen valt?
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vries Pries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Het is heel gezellig.
0: En dan kwamen we nogal eens in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en Geertie.
2: Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja.
1: Leuk niet.
2: Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk niet.
2: Leuk niet.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja. Dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Leuk
2: niet. De grill, waar... De grillborras, iedereen, elke nine...
1: Fort van is een gewezen.
2: Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè?
1: Oeh, mag wel met zing.
0: Of inhaken ging. Ja, mensen.
2: Derde couplet regie.

0: Giet. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu leest de complete alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

0: nieuws op alles plat.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Titanic, Eastbury, de eerste lopende band, moord in Sarajevo, Frans Ferdinand. Mijn opa's waren doe kleinkinder, die het van loopgraven, mosterdgaas, Einstein, Charlie Chaplin, wij zien de baas. Rusland revolutie, Tsar Nicolaas is niet meer. Treinwagon Versailles, the rest is history. Mussolini aan de macht, Stalin giet er tegenaan. Charles Lindbergh vlucht solo over de Atlantische Oceaan. Duitsland is failliet, voor autoroute is er antivries. Mein Kampf, Al Jolson, gesproken film met nieuw devies. Penicilline, Haile Selassie, swing wie nog niet. Frigidaire maakt de keukens, the rest is history.

James Dean had zich doodgereden. Elvis, de nieuwe god. Sputnik 1 de ruimte in. De Moor gemetseld in Berlijn. Castro, Cuba, Psycho.

concilie in het Vaticaan, Dallas, John F. Kennedy, Beatlemania, Star Trek, Martin Luther is niet meer. A giant leap from mankind, Agent Orange op Vietnam, Woodstock, Bloemenzomer, hippies.

München, Olympische Morde, MASH, Videospel Kapong, Watergate, Rocky Balboa, Songfestival, Dinge Dong. Iran, Irak aan het vechten, Steve Biko, Pinochet.

O.J. Simpson, Pulp Fiction, Old Blue Eyes Has Gone, oorlog in Rwanda, in Kroatië, geen zon, Bosnië, Kosovo, Clinton der van seks niks weet, Millennium Bug, Lady Di, Titanic, de grote hit, Milosevic, Kabila, Twin Towers niet meer zien zien, Al-Qaeda 9-11, the rest is history. George W. Bush, wapens in Irak, tsunami, Paris Hilton, Saddam Hussein, de eerste zak, Benedictus, zorg voor witte rook, Fidel Castro, traitor noir, het WK weer, Bino gewonnen, ik vond de leefste, Rebalaaf. Obama, de zwarte president, populisme wie nog niet, Project X.

herinner mich, es war Tag van gister. De danslessen van onze school. Bernardines,

Ik stond gans vast aan de grond. Ik stond gans vast aan de grond. Christmas.

naar de volgende dansmoos met een aanger. Toen zocht ik weer het zoet. Een meidje dat bier wil, wie dansen alleen. Alleen dat dik meidje bleef op de stoel. Dat dik meidje bleef op de stoel.

0: nieuws op alles plat.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft.

0: hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Hij is de baas. Rikus is de baas.

0: Dit waren nog lui die van nog een echte ouderwetse bruiloft organiseerden, zoals vroeger ook. En we lezen, ik zal de koord even voorlezen. De koord die hadden ze in de kraan, hadden ze die afdrukt. Zodat elk die ook hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heden geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is toch op zijn zachtst gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Albert en Stina. Albert en Stina waren 60 jaar trouw. Dat is wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraan onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want oom Albert huil van warm. En er was volstand de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zei de buurvrouw. Hé, gauw feest hier met elkaar. Ja, zei tante, inderdaad, zo wist maar net. Maar ja, de kinderen regelt alles, ik word er weinig van gewaar. En Albert kreeg er sowieso niet veel van met.
1: Hé? Eh? Wat heb je het over?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Hé? Eh?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Oh, dat weet ik niks van.
0: Jazeker.
1: Oh.
0: Nee, maar die jonge kinderen hadden allemaal geweldige mooi van elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto hadden ze inhuurd en zo met mooi bloemstuk erop. Want was dan niet iemand binnen lastig om ze erin te krijgen, maar toen maar in overval ook wat. Soms vuur met veel geheister over.

0: En de ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneel is te vol geluidsapparatuur. Als je waren er vulste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een bruiloft gingen en begonnen om 8 uur. Oh, dan moet je er maar vaak van alweer.
1: Zeker, Adam, zeker.
0: Nou, als je stond naar goede vallen en door.

0: tamol. Ach, geef niks zit aan de smok, maar wat deur. Uw zus maakt wel foto's, dat u later wel zien wil tamol waken.
1: Nou ja, doe maar.
0: Nou ja. En Jantje, was Jantje niet de oudste?
1: Jantje dit lus, hè?
0: Jantje dit lus, ja.

0: kwam de No Marie-Celie die dat ik ken.
1: Oh, ik ken er niks van, hè?
0: Twee reebruine ogen of zo.
1: Maar Albert, Albert dacht, jongen, ik kom mee aan met de porno, maar wel zijn feest is het eigenlijk.
2: Toen kwam Albert in de bin en die liep een stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo, zei Albert, ik heb geen nieuwe borrel in hem pakt. En ik hoop dat je nog in lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest in. Ja, het is misschien wel wat raar. Ook een muzikale duit en zak in doen. En dat doe ik voor mijn dino. Want we houden zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net als toen.

0: weer gewoon met elkaar allemaal in zin met gezang. Dat lijkt me wel mooi. En ook op de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, Jan. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren.
1: Ja.
0: Ja, goed, Martin. Ja, prima. Heb je de log.

0: dat ik al van haar, dit is 40 graden hier. Zo mooi.
1: Wat ontroerende lof.
0: Oh.
1: Zelfde zaal.
0: Prachtig.
1: Die zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent mijn liefste al hier.
0: Ja. We gaan nog één keer doen.
1: Maar ook helpt erop is dat je elkaar in aankiet.
0: Ja. Oh ja.
1: En je mijn aankiet.
0: Heel romantisch was dat dan, hè?
1: Maar wel een goede aankiet.
0: Ja, ja.

0: Nieuws op alles plat.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente

0: is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
1: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and yeah. Then I had to do the rest, and I'm happy once again that I can pay off my teammates.
0: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is

Wächter, goed 50 jaar her, lachend en giebelend en altijd plezier. Die gek op m'n jong waren, maar geen jong die eerst wist.

Hoe oud was ze best nou? Krap 60 jaar? Misschien wel al oma. Waarschijnlijk griezoor. Mijn mam had ze wezen kunt. Of van mijn moord. Of van zoveel mensen bij ons in de straat. Een zorgzame mama, zoals haar mama doet. Die vucht voor een wicht.

0: Nieuws op alles plat.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Al zit de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gulden oelijm zo niet? Dan koopt de moor rap aan de lop, drukt klein tegen zich af.

Kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat. Een jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam. Met lummel net haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet. Een troost bij moederkrop.

Het luin is aan het gekeurdelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wordt hij allemaal, uw aandeel wallen kring. Is nodigheid of armoed troef?

0: nieuws op alles plat.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend.

0: Gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
1: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
0: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

0: Het nieuws op alles plat.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

Witte bouwmarkt en 11.000 is hij op het dier. Op de Karemis regelt het verkeer en controleert elk onguurtier.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Erkenningsmelodie, Evox was dat eten geheime zenderad.

Wat als toen den dag dat ik weer mooi weer zal spelen en al wat best is vergeten ken en dat toen nog mooi vist.

Maar ik moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij. Maar is nog nooit antwoord. Waarom dat ik die zo mist heb. Gas me alleen maar fase hoop nog soms wat spiet. En ik schoon me het liefst uit door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij was die vertraden en mij leiden, zat onze

Hij fietst tro de strieten des jochter hasteen. Hij wol haar wol roppen, maar hij liet haar geen.

Beijing car nachts wekker lizzen, dat had weer geen zin. Van bot prakken sjerjen, we staan.

Het is nee of het is ja. De orenmoisier des jochter harwer. Eerst fietst er troch, maar dan twee.

maar hij stapt ik weer op. Moos, ik ha vrije moon, ging naar haar da. Moon, zil ik sissen, die wil ik ha.

Ik was toch ergens anders net. Mijn energie is bijna op. Toch spookt dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan. Nog ene dan,

Ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker van een dokter. Niks geen suiker is geen doen. Mijn nicht te doen is ook te doen. Want nicht een café is ook een café. Zonder suiker, dat mis je. Nog eenmaal suiker, nog ene keer. Oh, ik kwam zo kloor als een kleunke. Meer, ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het in het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker van een dokter. Ons leem heer loopt op water. Niet op benzine. Ik tank geen water. Ik spuit insuline. Ons leem heer loopt op water. Ik tank insuline. Zelfs loer.

Het donker komt van boete en sijpelt door de route. Ik stook het vuur op, het is 10 uur. En door douche en die schoenkast, alles stond toch zo vast, versmilt tot bloed te schemen op de moer. De dromen van gister werden somber en sinister, want alles hadden een vastgestelde doel. Vuur wolen nog verbouwen, maar de sloper kent ophouden. Onze dreum is in een actie schiemen,

muzikale begeleiding. Kunt het vuurspel tot de scheiding, die ons trouwens om u verleefde, nog een koer. Maar van die leefde zo oprecht, is niks meer over, alles weg. Want leefde, dat is een schiem tegen de moe. Prachtig gekleid in zwart en wit, lopen vuur in de optocht met. Me vreugde gaaf wie lang dat dit nog doet. Wie lang nog deze kolder, het koffer steekt kloor op zolder. Het leven is als een schiem tegen de moer.

donker kunt van boete en sijpelt door de route. Ik pook het vuur op, het is 11 uur. En mijn vuut en mijn heng werden onbekende leng in schiermarkaten tegen de kamermoer. In een flikkerende schiem tegen de moer. De weld wierde een schiem.

0: nieuws op alles plat.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

teleurgeboren. Dat is het eerste wat je in het leven kringt te zien. I denkt nog niet wat is mijn lot beschoren. Of wat oe mo voor oe hef mutten lien.

is. Door heeft Berre nooit een boek van Lezardin. Door met is het leven dan gedaan. Maar wat er in die tussentijd gebeurd is, door heeft Berre nooit een boek van Lezardin. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van u, daar kan je op rekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang het zwiegen geleerd. Als je pas getrouwd bent, lig je vaak in Berre. Als leppel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bint net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Een zuchte van verlichting vaker slaakt. Lig ie in Berre op een keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in toes. Maar kumpe dan weet dat geest niet weten. Doet net als slaapt, bin stille als een moes. Maar als dat alle Berre is kon spreken. Och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van oe, dat kan je oprekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo

mooi en lelijk, wat er is passeerd. Meer wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen geleerd.

0: stonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De beste streektaalmuziek hoor je hier. Dit is Alles Plat.

kent gedraag, vormt genag. De wiede wereld is er wel, via draad en galm, omdat ik vaak naar grunniges heb zacht. Naar die verste vetten,

0: En dan begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Kwart over 12 waren die gasten er al, hè?
0: Kwart over 12 waren?
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Kunnen nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist kreeg dan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baant.
1: Daarom.
0: Het is jammer, hij mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan.

0: Fijn hoor, jongens.
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal.
1: Nee, tuurlijk. Ik ben altijd dus al die te laat komt.

0: niet zo kar aan de kant langs laten.
1: Kijk de andere kant dan op, mens. Hè. Ja, maar... Deur. Hij je onder de doelstad gieren al.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheelt.
0: Al niet zo kut aan de kant langs,
1: hè? Ik ben aan de knol. We doen bruggen verder gewoon erover.
0: Ja, maar ik heb zo'n ekel aan de knol.
1: Ach, scheelt. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de oldie hielden orakel over vroeger en zo wat. En dat ze het zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rubus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, het was

0: Maar het is een schande dat er niet meer respect is voor de ouderdommen voor de dood.
1: Kallen man.
0: Ja, dat kun je niet nog maar zeggen, maar de jeugd van tegenwoordig, die doet nergens meer wat op. Verdikken mij dat gaat toe. Doe mij nog maar zo'n belegging.
1: Ja.
0: Want de glans is er alweer af, hè. Ik heb de oorlog heet er alweer dik af.
1: Ja, doe maar, hè. Neem nou maar die voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als dat mee ligt, gaan we weer op hoes aan.
1: Neem nog maar in, hupsakee.
0: En mijn paar heeft die jongeren ook niet meer beneden aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct de borrel in achteraan houden. Want neem je er niet mogelijk meer van.
0: Ja, nou.
1: Ja.
0: Dikker mee.
1: Ja. Kalm aan, hè.
0: Maar de glans is er alweer.
1: Ja, doe maar, we weten het nog wel. Rustig aan. Iedereen kan het horen, ja.
0: Ja, iedereen kan het horen,
1: ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Dikker mee, dat gaat toe. Dan zal ik toch nog op schuld krijgen, zeker.

0: Oh, dat was een mooi kloor met. Oom Willem was net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe ging het, oom Willem?
1: Oh, maar goed, moet, oom Willem ging in de binnen en die trok de blouses in mijn mond.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een
1: kop.
0: Een gelukbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog binnen die deur, hè. Het reukte nog binnen. Oh.
0: Oh, maar we zeggen, oom Willem, dat is lang niet in orde, maar moet je nog weer maar in.
1: Oh, valt met, zeg.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog af en om, zeg, oom Willem.
0: Ja. Geregeld in met lief in stora water
1: dat
0: leggen.
1: Dat heb je in Teldi. Of in de washaar.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op een boek erin.
1: Oh. Dat was zo makkelijk met wel met een boer zwang laten.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook wat doen zo'n dag.
1: Je moet trimmen.
0: Door nog ging men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie,
1: dat was al jaren zo.
0: En dan gezellig sjoe.

0: heeft niet dat nog aan doen?
1: Ah, valt je met, valt je met.
0: Kom maar weer, en het haalt hij?
1: Ja, en het haalt hij, ja. Ben je sok?
0: In zo'n rijden knol?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, oh.
1: Ja.
0: Man, man, man.
1: Valt je met, je kunt zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Oh, wat meen je, reerde Ootie? Ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie? Dat krijg ik toch niet klaar.
2: Om hem de kuur ook hellig.
0: Om Geert zei, je bent gek. Oes man beweerde stellig. Ja, die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd ruip, jongens, allemaal stil. Ben doet nog eens wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in en al.
0: En daar staat Holly naar zee en dan legt de Elzer er binnen.
1: Oh, oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet. Hupla, op de harde, ja.
1: Ja, hup, zeg je.
0: Zo, direct onder wal.
1: Ja.
0: En beneden. Omhendig Ruud Gramieter. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Omhendig was zo groot.

0: Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Oh. Wat mooi gezegd. Direct voorhoofd maken, jongen. Want dit maken we niet meer met.
1: Gewoon voorhoofd maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum.
1: Oh, wat ook schik uit, jongens. Achteraf.
0: Prachtig.
1: Oh ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

0: Sportradio.
1: Het nieuws op alles plat.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet